0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, één van 17 en één van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Kennen jullie deze nog? Oké, komt-ie.

geheeld verbonden zijn. En ik denk bij mezelf,

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Brazil. You know, I think I'm gonna go down to Madame X.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

moet zeggen. Ik kan jou geen liefde geven. Komt heel de stad tot leven. En hoor je meeuwen schreeuwen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekhuis met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: toen en nu. En nu. En nu. RTV Slos. RTV Slos.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting.
0: In World War II... Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA Aid Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA Aid Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

TV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
2: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
4: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
2: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

sexy people.

take this anymore.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
4: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
2: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Liesel Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: link up als het gaat om Mandy.
1: Hoe fuck is de B weer Cheetos? Ik loef hoe krijg die CTG, schuif in die bocht vind diesel. De vets is weer op de huid, RR was stuck on the wing. Hoe fuck was ik daar op die estate camp rond daar met die boe en die ying? Step op je blok, weer is je rollie me opzeggen. Oproep die niggas zijn komies. Trainen nog steeds, maar dat is mijn drone niet. Steppen nog steeds, toch op was je mijn homie. Ik ben op de blok, dus laat ze die doji. Steppen nog steeds, toch op was je mijn homie. Was je mijn homie. Step op je blok, ook op was je mijn homie. Bro, kom met die dot, fuck off. Anything, I'll get cut off. Geen tijd voor die waste, mijn jokes, want ik pull up op blok en ik maak het al hot. Leg laag met PNW in mijn hoofd, is tijd, dus die pijp gaat mee. De oost spelen hide and seek, heb een M on my mind en ik speel geen games. Tento, step op een opblok, zijn door de dash, wat ik step net Messi. Mannen waren smoke met de 13 demon, pack mush. En die maag gaat leggy. Ik zweer dat ze willen het echt niet. Jij wordt gekald in die beef, geen Mackie. Bro, kom met die fuck off, knife, want ik weet die man is te

Gooi je handen in de lucht als je stek ziet. Gooi je handen in de lucht als je maakt. Ben met 4-5 man, dat is hectisch. Je wordt gekruist, dit is volle maan. Op een job en dat zonder baan. Splash ik maak, werd het lekker op een kraan. De helft van die mannen zijn lummels, ze kouden geen beef, ze komen niet aan. Als je broer wordt gerookt in een splief, dan is het zijn schuld. Haat nog een schuld. Als je fuck met, krijg je

0: hype, want ik blijf de scene. Met de henting naar de opblok, want die lengte die wil mij even zien. Maar je weet maar niet, die set of girl die heet Evelien. Mapa wil mij even zien, hij zegt kijk uit voor je leven vriend. Mijn hoofd zit hete G en wil het op de straat leeg of vriend.
1: Pas op je hoofd, mesh mijn work, die trap die gaat koop.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, mijn Kiki. Hoi, Kiki, mijn Veggie.

ooit echt de keuze heb gehad om te worden wie ik nu ben. En nee, dit is geen reden om iets goed te praten. Maar vertel me, wie ben ik dan?

0: Neus.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

Neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

maak ik vuur. Er ligt nog hout zat in de schuur. Ga niet weg voordat het gloort en alles is gezegd. Over hoe we elkaar niet zagen in de overvloed. Hoe je hart stilaan is doodgebloed.

jaune de duiven koeren nog op het balkon. En uit het huis de zoete klanken van liedjes zwoel en glad. De liefde die u nooit hebt gehad. Moeder, kijk nog eens goed naar

nemen. Als eerste van u afgedreven, nu dicht tegen u aan. Om die diepe band te voelen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

If I could just hold you.

Politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek. En daarna de politieke arena in, vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen, live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

Politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

Politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

Beste mensen. Het is inmiddels 7:58. Dit heb ik even laten lopen. Excuus. Welkom. Welkom, raadsleden, college, jury. Jury, zeg ik. Publieke tribune. Klinkt als een tribunaal hier. Kijkers en luisteraars thuis. Welkom op deze tweede politieke markt in dit seizoen. Vanavond mag u het nog even met mij doen. Voor ons ligt vanavond de politieke markt. Die naar verwachting niet al te lang duurt. En zoals u weet, na afloop even schorsen en dan een werkvergadering nadien. Dit gezegd hebbende bij de opening geef ik aan als mededeling dat afwezig is gemeld Forum voor Democratie vanavond. Verder zijn er voor mij geen mededelingen binnengekomen. Kijk ook even de kring rond. Dan ga ik door naar de vaststelling van de agenda, waarbij de opmerking is gemaakt dat voor zover het de hamerstukken zijn, zoals voorgelegd, dat bij agenda 4.3 de fracties VVD en Lijst van Andel nog enige opmerking willen maken. Bij de agenda 4.2 de fractie van het CDA. En bij agenda 4.6 de fracties van VVD, BGL en STEM. Dit gezegd hebbende, kunnen we hiermee de agenda vaststellen. Ik heb helemaal geen hamer hier. Nou, waarvan acte. Dan gaan we door naar de spreekrecht. Er zijn geen insprekers geweest en zich aangemeld voor vanavond. Dus daar hebben we vanavond. Zijn we gewoon klaar mee. Dank. Gaan we door naar de oordeelvorming, de hamerstukken. En voor ons ligt agenda punt 4.1. En ook dat dat voor iedereen hamerstuk is, lijkt het maar wel handig dat we even aangeven waar dit over gaat. Zodat ook de mensen thuis weten wat er voor ligt. Agenda punt 4.1 betreft het omgevingsplan De Voorst in Vollenhoven, De Voorst 6a. Het betreft het realisatie van een nieuwe loods en het slopen van een bestaande loods. U bent aan zet als raad. De nieuwe bebouwing krijgt functie voor bedrijvigheid, passend bij het gebied al daar. Waarvan acte? 4.2. Bij 4.2 gaat het om

0: de omgevingsplan Klossenweg. Dit betreft een omzetting van agrarische bestemming in woning en tuin. Agrarische bedrijfsactiviteiten worden al lang niet meer op dit perceel gehouden. En de initiatiefnemer heeft aangegeven om deze bestemming om te turnen van agrarisch naar woning en tuin. Met daarbij één bedrijfswoning. En ik kijk even naar de fractie van CDA, want die heeft aangegeven hier nog enige opmerking te willen maken. Fractie CDA, de heer Van Beekhuizen, aan u het woord.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad het stuk ook uiteraard ook bekeken. En op zich is het een logisch verhaal om hier dan ook medewerking aan te verlenen. Alleen wat we ons nog afvroegen is hoe zit het met het aanpassen van deze vergunning? Of deze bestemming, moet ik zeggen. Ten aanzien van externe werking. Er liggen een aantal agrarische percelen omheen die op die manier ook gewoon gebruikt worden. En ik zou graag van de wethouder willen weten of hier ook sprake is van beperking ten aanzien van spuitzones en dat soort zaken. Omdat de omliggende percelen wordt voedsel geproduceerd. En het zou wel goed zijn om te weten of er ook last van ondervonden wordt.
0: Dank, CDA, heldere vraag. Ik kijk even rond. Anderen hadden niet aangegeven. De vraag ligt open aan het college in hoeverre deze bestemmingsplanwijziging gevolgen heeft voor de omgeving, met name om de percelen en de bedrijvigheid eromheen. Wethouder Smit, aan u het woord.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Er zit een spuitsonering omheen. Dat kunt u ook zien op de plankaart. Ik moet haast even kijken welk kant daar zit. En dat is, die spuitsonering is op eigen gronden aangelegd. Dus dat is al 50 meter rondom het perceel. Dus dat houdt rekening met zijn eigen werking. Dus op andere terreinen heeft het geen verdere invloed.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Dus de grond die eromheen ligt, die is in eigendom van de eigenaar van dit pand.
0: Wethouder.
2: Correct.
0: Voldoende, fractie CDA. Dank u wel. Ik constateer rondkijkend dat dit met u, constateer ik dat dit als hamerstuk naar de raad kan. Waarvan acte, dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 4.3. Bij de vaststelling van een gewijzigd TAM-omgevingsplan. Stormbaan Steenwijk. Nee, daar stormt het niet, maar het is de voormalige stormbaan bij de kazerne. Het voornemen is om daar 47 sociale huurwoningen te realiseren. 28 appartementen, verdeeld over verschillende bouwvolumes. Het ontwerpplan heeft er inzage gelegen. Zienswijzen zijn adequaat beoordeeld, conform de stukken. En de fractie van VVD en lijst van Andel is aangegeven hier enige opmerking over te maken. Ik geef het woord aan de lijst van Andel. Ik kijk naar Lisa Mars. Aan u het woord. Mevrouw Mars, excuus.
3: Voorzitter, lijst van Andel is positief over de komst van extra sociale huurwoningen in Steenwijk. Bouwen voor de lokale woningbehoeften blijft hard nodig op de hoofdwitte woningmarkt. Ook vinden wij dat de zienswijzen zorgvuldig zijn afgehandeld. Wel hebben wij twee zorgen naar aanleiding van de stukken. Ten eerste lezen wij in de woonagenda 2026-2030... waarnaar wordt gerefereerd in het raadsvoorstel dat Steenwijkerland niet alleen bouwt voor de lokale behoeften, maar ook wil bijdragen aan de bovenregionale woonopgave binnen regio Zwolle. Daarom hebben wij gevraagd hoe deze woningen zich verhouden tot de behoeften van onze eigen inwoners. Het antwoord van de ambtelijke organisatie was vooral dat er behoefte is aan sociale huurwoningen, maar dat was niet onze vraag. Onze vraag is simpel. Ziet het college deze woningen in de eerste plaats als woningen voor de inwoners van Steenwijkerland? Daarnaast hebben wij vragen gesteld over de prestatieafspraken rondom statushouders. Wetland Wonen is een partij bij de prestatieafspraken waarin ongeveer staat dat 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar komt voor deze doelgroep. Wij hebben daarom gevraagd hoe de woningen aan de stormbaan zich tot die afspraken verhouden. Als antwoord kregen wij dat de woningcorporatie gaat over de toewijzing. Dat begrijpen wij. Maar daarmee blijft onduidelijk welke invloed de gemeente nog heeft op de uiteindelijke verdeling. Voorzitter, onze inwoners wachten vaak al jarenlang op een sociale huurwoning. Daarom willen wij helderheid vragen van het college. Kunnen woningzoekenden uit onze eigen gemeente er daadwerkelijk op rekenen dat deze woning in belangrijke mate beschikbaar komen voor hen? Dat horen wij graag. Dank, voorzitter.
0: Tot zover, dank u wel. Ik kijk naar om me heen en ik kijk ook naar het fractie van VVD, de heer Lomman.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Prima plan, hè. Dit is twee oude generaalswoningen die in dat hoekje waar nieuwe woningen voor in de plaats komen. Dus hartstikke mooi. We hadden wel even een opmerking ten aanzien. Dit zijn 47 sociale huurwoningen. Nou, realiseer ons heel goed dat dit geen wijk is aan zich. Maar we hebben natuurlijk afgesproken dat we voor de verhouding 30-40-30 gaan. Hè, van 30 sociale huur, 40 betaalbaar en 30% wat duurdere segment. Hoe moeten we dit zien? Want stel dat er nu in de toekomst ook plannen voorbij komen, wellicht ietsje groter, maar ook van dit soort omvang, waarbij het alleen gaat om betaalbare koop of wat duurdere sector. Kunnen we daar dan ook in meegaan? Want het is natuurlijk de vraag van wat maakt wanneer een wijk? En als we dit ook wat groter maken, als we kijken naar Steenwijk Zuidoost, daar hebben we de 30-40-30 helemaal toegepast. Dit ligt er direct naast. Dus die verhouding wordt wat meer dan 30%. Dus even de oproep aan de wethouder van hoe moeten we hier naar kijken en wat voor kansen biedt het ook eventueel voor andere groepen binnen die afweging om daar straks iets voor te doen. Dank u wel, voorzitter.
0: Helder, meneer Lomman. Ik kijk om me heen en ik kijk vooral naar het werkcafé waar de wethouder vast heeft meegeluisterd. Er liggen een aantal vragen vanuit de fractie van Andel omtrent de behoeften van eigen inwoners en of wij op de prestatie-afspraak van Wetland Wonend überhaupt nog invloed hebben. En daarnaast liggen vragen vanuit de VVD in hoeverre we uitkomen met de verhouding goedkope huur, middenkoop en dure koop en of we dat in de toekomst elders ook wat mee kunnen gaan schuiven. Wethouder, aan u het woord.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in de algemeenheid is het natuurlijk weer een fantastische toevoeging aan het woningbouwaanbod in Steenwijk. Hè. Zeker in die hoek. Konputkwartier, dit is het laatste stukje. OCB bouwt nu, ik geloof, 110, 116 woningen aan de rechterkant van het Konput. Dit is nog een hoek die we afmaken. En Betap Krilux zijn inderdaad 240 woningen, waarvan 70 sociale huurwoningen. En in de algemeenheid, bij nieuwe plannen, proberen we 30-40-30 te hanteren. Maar dat zie ik ook niet als een wet. Hè. Dus we kijken ook iets breder naar Steenwijk, hoe die verdeling is. En als kansen zich soms voordoen, zoals nu met Wetland, dan is het gelukt om daar wat meer sociale huur toe te voegen. Het plan met OCB, dat zijn alleen koopwoningen, die 116. Dus ja, ik hoop niet dat u bij elk plan precies met dat schaartje gaat knippen van de 30-40-30, maar dat we per ken ook een beetje kijken wat past daarbij. Wanneperveen is meer behoefte aan koop. In Steenwijk zien we wat meer behoefte aan sociaal. Dat we ook een beetje los kunnen kijken. Dus niet per plan dat het per se precies 30-40-30. Hier is het 100% sociale huur. Maar als je het onderdeel ziet van het Konput, dan kom je niet uit met die 30-40-30 verdeling. Dan de vragen van de lijst van Andel. Hè. Dus wij hebben een woonagenda. We hebben een nieuwe woonagenda in de maak. Dat heet het Volkshuisvestelijk Programma. Dat komt nog ter consultatie naar u toe. Dat ligt nu ter inzage. En daar is weer een woningmarktonderzoek gedaan naar de verschillende behoeftes. En sociale huur is daar ook een belangrijk onderdeel van. Tegelijkertijd heeft u de omgevingsvisie vastgesteld en de stadsvisie Steenwijk met nog eens 1000 tot 1500 extra woningen tot 2050. Ook met die 30-40-30 verhouding. Dus het is ook niet met een schaartje te knippen wie waar precies in gaat wonen. Of dat nou iemand uit onze eigen gemeente is. Of iemand die vanuit Zwolle deze kant op komt. Onze beide corporaties werken met een woonverdeelsysteem. En dat gaat op basis van inschrijving en woningen die beschikbaar komen. Dus wij kunnen geen voorrang verlenen aan mensen uit onze eigen gemeente. Wel is het zo dat wij daar ook niet over gaan. Daar gaat de corporatie zelf over. Plus dat we zien dat altijd het merendeel van sociale huurwoningen gaat naar mensen uit onze eigen gemeente. En inderdaad, we hebben een wettelijke verplichting voor het huisvesten van statushouders. Daar hebben we afgesproken dat we maximaal 10% van de aantal vrijkomende sociale huurwoningen daarvoor beschikbaar hebben, als dat nodig is. Maar wij hebben een taakstelling als gemeente en daar moeten we elk jaar aan voldoen. Dus vrijkomende sociale huurwoning, daar gaat max 10% naar statushouders. En dat geldt ook voor dit soort plannen. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, wethouder. Ik kijk naar de fracties VVD en lijst van Andel. Voldoende geantwoord. in deze. Mag ik constateren dat dit als hamerstuk naar de raad kan? Waarvan akte, dank u wel. Dan gaan we naar agendapunt 4.4. Dit betreft het realiseren van een extra woning in een hoeve aan de burgemeester Strooinkweg 44 en 46 te Zuidveen. Daarnaast betreft het om het buurthuis Eltekon een bestemmingsplanwijziging toe te passen, zodat dit als woning kan worden ingezet. Ik stel vast dat dit ook als hamerstuk naar de raad kan. Dank u wel. Dan gaan we naar... Ik kan helemaal niet zo snel scrollen. Dan gaan we naar agendapunt 4.5. Agendapunt 4.5. Het betreft het besluit om een stukje weg ter hoogte van het Steenwijkerdiep te onttrekken aan de functie van openbaar verkeer. Ik zag vanmiddag dat je er al niet meer langs kan. Maar nu maken we het ook op papier mogelijk dat je er niet meer langs kunt. Ik kijk rond en ik neem aan dat dit een hamerstuk is. Akkoord? Dank u wel. Dan gaan we naar agendapunt 4.6. En bij agendapunt 4.6 hebben de fracties van VVD, BGL en STEM aangegeven dat ze hier nog wat van willen zeggen. Resteert mij om aan te geven dat het besluit om een ombudsman, zeker vrouw, in te stellen al vorig jaar is genomen. Dat er vanavond voor ligt hoe we dit verder gaan vormgeven. Ik kijk naar de fractie van STEM. Meneer Holteman.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben toch hier een aantal vragen, of tenminste een opmerking hierover, voor de raad. Want het is voor de raad. Waarom is het eigenlijk een aparte lokale ombudsfunctie hier, voor als toch een nationale ombudsman er al is? Ja, en waarom zou de raad van Steenwijkerland hiervoor kiezen, terwijl een omliggende gemeente ermee stopt? Er zijn diverse gemeentes die zijn hiermee gestopt. Ook in verband met te weinig deelname of mensen die zich hebben gemeld daarvoor. Of voor bezuiniging, omdat ze toch al een nationaal ombudsman hebben. En is 7 uur per week, is dat serieus genoeg of om effectief te zijn? Dat is ook wel eens een keer te kijken, zeg maar, daarvoor, voor het bedrag van 40.000 euro. En hoe onafhankelijk is iemand als die echt, als die is naar de raad of griffie hangt, wie betaalt, wie bepaalt dat, zeg maar? Dat is eigenlijk de opmerking, zeg maar, die wij daarvoor hebben, voor naar de raad. Hoe is andere?
0: Fractiestem, dank u wel. Ik ga even kijken naar de ChristenUnie als interruptie. Mevrouw Drijfhout.
6: Ja, dank u, voorzitter. Een vraag aan de heer Holteman, want de functie is niet nieuw in onze gemeente. De vorige ombudsvrouw toen is met pensioen gegaan, dus wij hebben al jaren ervaring met een ombudsvrouw. Hebt u dan, u was ook afgelopen jaren weliswaar voor een andere partij, maar wel in de raad. Hebt u toen ook altijd gedacht dat die ombudsvrouwfunctie geen doel had en ook niet bijgedragen heeft aan een verbetering van de dienstverlening hier bijvoorbeeld in huis?
0: De heer Holteman, fractiestem.
5: We hebben niet gezegd dat het niet doelmatig is, zeg maar. Maar je hebt nu, zeg maar, ook een nationale ombudsman. En we moeten ook naar de centen kijken. En er zijn nu maar 9 die zich daarvoor hebben aangemeld. Ja, er zijn ook mensen die hebben zich misschien aangemeld. Daar kan zelfs de sociale ombudsman ook helemaal niets mee doen. Dus ja, wat doen wij dan met dubbele ombudsmannen? Dat is ons de vraag. En voor die kosten.
0: Helder. Kijk even, interruptie van mevrouw Muiselaar, fractie CPB.
7: Als er geen vraag is, zijn er ook geen kosten. Want er wordt alleen maar betaald als er geleverd wordt. Dus het is alleen maar een stijlpost. En volgens mij hebben we deze discussie al gehad. We hebben al besloten dat er een ombudsman, vrouw komt. Dus ik snap deze discussie niet meer.
0: Mevrouw Muiselaar, ik hoor geen vraag, maar een heldere opmerking. Ik kijk om me heen, ik zie verder geen interrupties. Behalve aan mijn rechterzijde. Fractie D66.
8: Ja. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil ook graag reageren op de stelling van meneer Holteman dat we al een nationale ombudsman hebben. En ik ben het helemaal eens met wat mevrouw Drijfhout net zegt. We hebben al jaren ervaring met de ombudsvrouwen, was het in dat geval. We hebben daar altijd hele goede rapportages van ontvangen. Die zijn met hele korte lijntjes. En ja, de afstand naar de nationale ombudsman die is echt veel groter dan hoe wij hier omgegaan zijn met onze sociale ombudsvrouw. Dus als het een vraag aan onze fractie is, meneer Holteman, dan zeggen wij van nee, deze willen we heel graag, dit willen we heel graag behouden, want wij zien er echt toekomst in.
0: Duidelijk statement van fractie D66. Nu kijk ik nog een keer goed om me heen. Excuus mevrouw Elgersma, maar ik zag uw bordje niet en ik was even... Oké. Dan kijk ik nu naar de 4.6 fractie VVD. En ik kijk naar mevrouw Evers.
9: Dank u, voorzitter. De VVD heeft eerder tegen het instellen van een eigen gemeentelijke ombudsfunctie gestemd. De nieuwe informatie die recent door de Griffie in het presidium is gedeeld bevestigt voor ons dat dit de juiste keuze was. We hebben namelijk vernomen dat onze gemeente ook al een bijdrage betaalt aan de nationale ombudsman. Ongeveer 13.000 euro per jaar, oftewel 26 cent per inwoner. Dan vinden wij het wat lastig uitleggen waarom we daarnaast ook nog een eigen gemeentelijke ombudsfunctie zouden organiseren. Dat voelt als dubbel op en niet doelmatig. Daarnaast hebben we gezien in de rapportage van de ombudsvrouw, mevrouw Van Beek, van vorig jaar, dat heel veel meldingen die overblijven gaan over complexe, multidisciplinaire problematiek waarbij de gemeente slechts één van de stakeholders is. En zulke vraagstukken los je niet op met een eigen gemeentelijke ombudsfunctie. De VVD vindt het daarom dat de nationale ombudsman deze taak prima kan blijven uitvoeren, onafhankelijk, deskundig en tegen veel lagere kosten. De VVD blijft kritisch en wil zorgvuldig omgaan met ons gemeenschapsgeld. En daarom blijven we bij ons eerdere standpunt en zullen we niet instemmen met dit voorstel. En vragen we aan alle andere fracties om hier nog eens over na te denken. Dank u.
0: Helder betoog van de fractie van de VVD. Geen vraag aan het college, maar een duidelijk statement. Ik zie een interruptie van mevrouw Elgersma, fractie D66.
8: Ja, voorzitter. Ik vind het een interessante stelling van de VVD over de nationale ombudsman. En dan zou ik graag de vraag willen stellen, heeft de VVD enig idee wat de nationale ombudsman voor deze gemeenschap, voor deze inwoners in Steenwijkerland, opgeleverd heeft? He, dat we daaraan betalen, wat heeft dat dan in uw beleving opgeleverd in verhouding tot wat we wel gezien hebben van mevrouw Van Beek aan rapportages? Dat zou ik u graag willen vragen.
0: Mevrouw Evers, VVD.
9: Ik weet niet waarom u die vraag aan mij stelt, want ik weet niet... Ik weet pas sinds het presidium dat wij een abonnement hebben bij de nationale ombudsman.
0: Mevrouw Elgersma.
8: Ja, voorzitter, ik dacht echt mevrouw Evers te horen pleiten voor het feit dat we bij de nationale ombudsman zijn aangesloten. En dat voldoende is. En dan denk ik, ja, dan zou ik graag een reactie willen hebben van hoe onderbouwt u die stelling? Want u komt met een stelling.
0: Mevrouw Evers, andermaal.
9: Wij hebben bij de besluitvorming waarbij de raad gekozen heeft om een eigen gemeentelijke ombudsfunctie in stand te houden, gepleit voor het stoppen van die functie en het via de nationale ombudsman, zoals mijn collega van Stem hier roept, te doen. Daar is toen niet voor gekozen. Nu blijkt, nieuwe informatie die de Griffie gedeeld heeft in het presidium, dat deze gemeente een abonnement heeft bij de nationale ombudsman. Dus wij betalen daar dienstverlening. 13.000 euro per jaar. En daar maken wij dus geen gebruik van, omdat we een eigen functie inrichten.
0: ChristenUnie, mevrouw Drijfhout.
6: Ja, dank u. Op basis van de rapportages van de afgelopen jaren hebben we gezien dat er best veel mensen naar de lokale ombudsfunctie zijn gegaan met een hulpvraag. Mijn vraag aan u is toch wel, want ik hoorde die stellingnamen ook, die kunnen ook wel naar de nationale ombudsfunctie. Denkt u, 1, dat die mensen uit Steenwijkerland daar allemaal waren gekomen? En 2, denkt u, met die korte lijntjes die we hadden, dat de nationale ombudsfunctie hetzelfde bereikt had als wat de afgelopen jaren bereikt is en wat we ook voor de komende jaren willen? Want zou dan niet gezegd worden, waar ligt Steenwijkerland eigenlijk?
0: Mevrouw Evers, fractie VVD.
9: Nee, ik denk zeker niet dat de nationale ombudsman of vrouw had kunnen bereiken wat mevrouw Van Beek bereikt heeft. He, want die heeft terecht afgelopen 7,5 jaar grote stappen gemaakt en het lerend vermogen van deze organisatie flink aangewakkerd. Daar was ze trots op. Dat hebben we gedeeld. We hebben onze waardering uitgesproken. Maar zij heeft zelf aangegeven dat zij wel vond dat deze functie kon stoppen. En dat de problematiek die zij niet op kan lossen multidisciplinair van aard is. En daarmee niet alleen op het gemeentelijke bordje ligt. En dat is voor ons reden om te zeggen, ja, dat wat er dan nog overblijft, daar zouden we dan een wat verder afgelegen ombudsfunctie, die we dus nu al betalen, voor kunnen inzetten.
0: Helder. Ik kijk omheen. Ik zie geen handen, maar ik zie wel mevrouw Lubbingen. En ik zie eerst nog een introductie van de heer Beekhuizen, CDA.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vraag me dan ook af, mevrouw Evers, ook als, ondernemende partij, hè, dus zo profileert zich ook. Deze investering die we gaan doen, of die we voornemens zijn te gaan doen, kan toch ook voorkomen dat er daardoor veel meer kosten gemoeid gaan worden bij hulp die niet helemaal goed tot zijn recht is gekomen, zeg maar, zodat daar op voorhand problemen kunnen worden voorkomen. Dan zou op deze manier met een vrij toegankelijke ombudsfunctie toch ook bewerkstelligd kunnen worden dat we daarmee dergelijke kosten kunnen voorkomen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
9: Ik begrijp uw vraag niet, sorry.
1: Nou, op het moment dat er veel, op het moment dat er vragen zijn, klachten zijn, zaken die niet opgelost worden, daardoor dat op zijn beloop blijft lopen, als gevolg daarvan dat er dan veel meer kosten gemaakt gaan worden, dat zou jammer zijn als dat met een ombudsfunctie voorkomen kan worden.
0: Fractie VVD, laatste reactie.
9: Ik pleit niet voor het afschaffen van een ombudsfunctie. Wij hebben als raad gekozen voor een ombudsfunctie en die wensen wij in eigen beheer te hebben. Ik constateer dat er nieuwe informatie is waarbij wij ook betalen voor een nationale ombudsfunctie. Dat vind ik dubbel op. En ik denk, mijn pleidooi van 1 april vorig jaar, ik denk dat we het nu af kunnen met de nationale ombudsfunctie. En in het verleden hebben wij met die eigen ombudsfunctie hele goede resultaten behaald. Maar die gaf zelf aan, ik zie onvoldoende meerwaarde, het zou kunnen stoppen. Want dat wat er overblijft is multidisciplinaire problematiek die niet alleen vanuit de gemeentelijke ombudsfunctie opgelost kan worden.
0: Helder. Ik constateer toch dat we de discussie gedeeltelijk overdoen van vorig jaar. Neem niet weg dat ik fractie van BGL uiteraard het woord gun, mevrouw Lemmingen.
10: Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft staat die functie van ombudsfunctionaris ook vanavond niet ter discussie. Dit besluit is gewoon genomen vorig jaar. En wel staat de invulling van deze rol op dit moment ter discussie. En daarin kunnen we lezen in de besluitregels dat het raadsklankbordgroep te benoemen en dan bestaande uit twee fractievoorzitters. De vraag die ik graag zou willen stellen, waarom zouden dit niet twee raadsleden mogen zijn? Daarnaast lezen we daarin ook dat er een halfjaarlijkse rapportage wordt verwacht. Wat is de vorm van deze rapportage? En een halfjaarlijkse rapportage op basis van iets wat 7 uur in de week is misschien wel een beetje veel. Dank u wel.
0: Dank. De eerste vraag is namelijk een vraag richting ons allen. Dus ik neem aan dat de griffie dat opneemt richting het presidium. Wat vinden we daar als raad van? Ligt nu vandaag niet voor. Ik kijk om me heen en ik denk dat het tijd is dat ik de wethouder niet hoef uit te nodigen. Want die gaat er niet over. Het is ons feestje vanavond. En vorig jaar hebben we besloten dat we door zouden gaan. Vanavond zijn de vragen gesteld, zijn de meningen gewisseld. Wij komen niet bij elkaar, merk ik. Een aantal mensen die heeft een andere mening over, dat mag. Het college hoeft hier dus niet te regeren en gaat dat denk ik ook niet doen. Anders waren ze lang op weg geweest. Dus ik stel voor, kijken naar de fractie van D66. Een korte interruptie, mevrouw Elgersma.
8: Ja, voorzitter, ik vind het wel een interessante vraag over waarom moeten het fractievoorzitters zijn en waarom geen raadsleden. Dus als de fractie van BGL komt met een aanpassing op ons eigen voorstel, dan stemt de D66-fractie daarmee in. En dat wilde ik graag meegeven, dus ik weet niet wat de plannen zijn, maar wij kunnen daar wel mee instemmen. En nog een punt van orde, voorzitter. Als het eerst naar het presidium gaat en het is volgende week in de raad, hoe zit dat dan in de volgordelijkheid, hoe zit het dan in de planning? Sorry.
0: Mevrouw Drijverhout, ChristenUnie.
6: Ja, voorzitter, dank u. Ik deel wel wat mevrouw Elgersma zegt. Ik denk ook dat we dan volgende week het gewoon moeten aftikken. Want we hebben hier volgens mij ook wel, in meerderheid staan we hier achter. Wat die invulling betreft, ik vind het ook een interessante. Want volgens mij, ik weet niet of we daar bewust voor gekozen hebben of dat het er zo ingekomen is. Het is wel een interessante om aan te passen via de gebruikelijke route. Wat betreft die halfjaarlijkse rapportage, dat zou ik wel interessant blijven vinden. Want een ombudsfunctie moet blijven rapporteren. Die moet bijhouden wat hij of zij aan het doen is. Dus ik denk dat de moeite om daar een rapportage van te maken, dat minimaal is. En we willen het wel blijven volgen. Dus dat zou ik wel belangrijk vinden.
0: Helder. Ik kijk naar ons allen. Echt naar ons allen. En op het moment dat wij vinden dat de besluitregels aangepast zouden moeten worden, dan hebben we daar de middelen van amendering voor in onze toolbox, zoals dat zo mooi heet. Dus aan de slag. En anders dan wordt dit volgende week een hamerstuk. Vooralsnog is het een hamerstuk. Mevrouw Lubbingen.
10: Sorry, ik vind het nog een beetje ingewikkeld. Wij gaan een amendement maken voor deze besluitregel.
0: Waarvan akte? Ik constateer een amendement in wording. Er ontstaat vast iets moois. En wij wachten de amendering volgende week wel af. Dank u wel. Dan wordt het met al uw goede inzet wel een bespreekstuk. Dank u wel. Dan gaan we door naar de echte bespreekstukken van vanavond. En voor u ligt de programmabegroting van de veiligheidsregio IJsland. Met daarbij het raadsvoorstel. Wat leidt tot een aanpassing op de kosten in verband met indexering. En bij dit agendapunt hebben een aantal mensen aangegeven als hamerstuk en een aantal mensen als bespreekstuk. En ik kijk even naar de fractie van D66. Mevrouw Elgersma, uw eerste reactie.
8: Ja, voorzitter. Dank u wel. We hebben dit stuk uiteraard goed bestudeerd, want er moet geld bij, gemeenschapsgeld. Want anders kan het werk van de veiligheidsregio niet doorgaan. Bijna dreigend staat er met deze bijdrage, die extra 1,5 ton die we dan moeten schuiven, kan de veiligheidsregio IJsland haar taken blijven uitvoeren en de veiligheid van inwoners blijven waarborgen. Anders niet dus, zo lees ik het bijna. We hebben het er vaak over gehad in de Raad, over begrijpelijke taal, over Jip- en Janneke-taal. En nu heeft gelukkig de hele D66-fractie de lagere school afgemaakt, maar we hadden toch wel ontzettend veel moeite met dit stuk. Ik neem u even mee naar pagina 5. Daar staat dan de begroting in één oogopslag. Wij dachten, dan zijn we er, als we dat lezen. Maar dan lees dan even mee, want dan staat er onderaan bij de asterisk: het Rijk voert met ingang van 2025 een bezuiniging van 10% door op de BDUR-gelden, wat voor veiligheidsregio IJsland neerkomt op een besparing. Een besparing? Van 0,9 miljoen wordt het bespaard. Voor 2026 en 2027 realiseren we dit door tijdelijk de indexering aan te passen, investeringen in personeel en materiaal uit te stellen en de verhoging van de BDUR-gelden niet in te zetten. Niet in te zetten? Wat staat hier nou eigenlijk? Dus dit is de meest korte samenvatting in het hele stuk, waar je eigenlijk in één oogopslag zou moeten begrijpen wat we hier aan het doen zijn. Wij begrijpen het niet. Daar ben ik gewoon eerlijk in. En ik zou graag van mijn collega raadsleden willen horen wie van u is van mening dat dit begrijpelijke taal is en wie kan mij dan uitleggen wat hier staat. En dan tot slot, voorzitter, de D66-fractie vindt het vreemd dat we indexeringen gaan verlagen terwijl in de praktijk materialen en lonen alleen maar duurder worden. Houden we onszelf dan niet voor de gek met deze boekhoudkundige bezuiniging? Denkt u niet dat de reële indexering en de cao-loonstijgingen straks gewoon hoger uitvallen en dat we er dan toch geld bij moeten doen? En als er geen antwoord komt van mijn collega raadsleden, dan zou ik heel graag de mening van de wethouder willen horen op de bevindingen die D66 uit dit rapport heeft gehaald. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Elgersma. In afwachting van een overreactie ga ik door naar de fractie van het CDA, de heer Van Beekhuizen. Tenzij ik zie dat er interruptie is, die is niet het geval. Heer Van Beekhuizen.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het leek erop, maar blijkbaar is dat niet het geval. Nou ja, ik vind het interessant verhaal, mevrouw Elgersma, wat u ook aangeeft. We hadden er iets anders naar gekeken. Ik laat graag even de uitleg bij de wethouder, zeg maar. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit komt te zien. Wij hebben in deze hoedanigheid, of in die hoedanigheid, hebben we wel verder gekeken van dan dit stuk. Hè. Er staat een bedrag wat dan nodig zou moeten zijn om verder te komen. En nou ja, op zich, op basis van dat alles iets duurder wordt, is dat eigenlijk ook wel te begrijpen. En in dit stuk wordt gevraagd er geen zienswijze daarop in te dienen. Maar wij als CDA-fractie wel heel nieuwsgierig naar zijn, is van hoe gaat het dan verder? Als er dan aangegeven wordt dat er vanaf 2028 de financiële opgaves groter worden, hè, dat staat ook in het stuk, hoe worden wij daar dan over geïnformeerd? En wat betekent dit dan concreet? En eigenlijk is deze vraag ook wel in de lijn van wat het D66 ook zojuist aangaf. Dus dat is wat ons betreft de grote vraag. En waar wij als CDA-fractie ook nog over nagedacht hebben, en we hebben vorig jaar in juni hebben we vragen gesteld ook over brandveiligheid in deze gemeente. En dat ging over bluswater. Vorig jaar juni heeft het CDA vragen gesteld over de beschikbaarheid daarvan. En dit dan naar aanleiding van een grote brand op Heertveld en de zorg van bewoners daaromtrent. Deze vragen zijn op zich prima beantwoord, maar daaruit kwam wel naar voren dat het bluswaterplan geëvalueerd ging worden. En daar hebben we tot op heden verder niet zoveel meer van vernomen. En graag zouden we nog van het college willen weten of er hiaten naar voren zijn gekomen, of er actie op daarop in is gezet. Hoe dat bluswaterplan uiteindelijk geëvalueerd is. Daarvan zouden we graag nog meer informatie willen weten. Tot zover.
0: Dank u wel, fractie CDA. Ik ga naar de fractie van ChristenUnie. Ja, mevrouw Drijfhout. Mevrouw Drijfhout, die vindt het een hamerstuk. Dank u wel, de ChristenUnie. Ik ga naar de fractie van BGL, André Bus. Meneer Bus, excuus.
11: Ja, dank u wel, meneer Brus. Wij hebben ook wel wat zorgen. Zoals het hier nu ligt, zouden we in principe in kunnen stemmen. Maar het is wel vreemd dat we tot 2028 alles nu moeten afwegen van worden nu reserves ingezet die we straks niet meer hebben. En dat betekent dat de zorgen eigenlijk alleen maar groter worden. De risico's nemen toe als het gaat om klimaat en cybercriminaliteit. Dus daar wil je ook goed op teruggerust zijn. We vinden het belangrijk dat de hulpdiensten veilig zijn. Ik vind de regels die mevrouw Elgersma opleest, ik kan ze niet beantwoorden. Dus ik denk dat terecht is dat dat je daar nog naar kijkt. Misschien als je het hele stuk leest, snap je ongeveer wat uitademt en lees je eroverheen. Maar als je heel kritisch kijkt, dan staat dat er dus wel zorgen voor de toekomst. En BGL heeft eigenlijk het beeld van willen we in de toekomst wat meer aan de bal blijven, dan moet je dit proces actief volgen. Dus wat doet die Veiligheidsraad precies? Waar gaan ze investeren? Investeren ze het efficiënt? Dat kun je eigenlijk uit zo'n jaarlijks verslag heel moeilijk ophalen. Dus dat betekent dat we daar zelf actiever mee zouden moeten zijn. Nou, wij zijn voornemens om dat te doen. En als andere fracties daarop willen inhaken, eventueel ook met andere gemeenten waar mensen ook mee willen kijken, omdat we graag willen dat die goede veiligheidszorg kan blijven bestaan. En dan helpt het niet als die prijzen ieder jaar heel hoog stijgen zonder dat we daar een hele heldere verklaring voor krijgen.
0: Meneer Bus, dank u wel. Ik zie geen interrupties. Ik ga door naar de fractie van Andel. Meneer Van Andel. Lijst van Andel, moet ik zeggen. Excuus.
12: Ja, maakt niet uit. Dank, voorzitter. Vandaag ligt er dus voor om geen zienswijze in te dienen voor de programmabegroting van de veiligheidsregio IJsseland. Als Lijst van Andel zijn we dus wel heel kritisch op het inzetten van gemeenschapsgeld voor bovenlokale overlegorganen. Nou, dit heeft namelijk ook impact op onze lokale financiële vrijheid. Om die reden hebben we ook gekeken naar hoe de kosten worden gemaakt. We zien ook dus een korting van 10% op de BDU-regeling. UR-regeling. En of wij dan ook zonder zienswijze 143.336 euro erbij willen afrekenen. En ook wij hadden wel een beetje rekening om moeite om hier goed doorheen te komen. En ook wij hebben de lagere school afgerond. maar ja, daarop zijn we wel door de begroting heen gegaan. En hoe de veiligheidsregio hier mogelijk mee omgaat. Daar zien we bijvoorbeeld bij de investeringen van de adembeschermingsmiddelen op pagina 34. Nou, dat is voor de investering van 2027, als ik het goed heb. Nou, daar staat dan 3.835.728 euro voor. Nou, daarop zijn wij eens gaan kijken van hoe komt dat dan potentieel tot stand. En ja, we horen ook al van BGL initiatief nemen in hoe die investeringen nou tot stand komen. En nou ja, wij leggen daar wel een link met een artikel die de Veiligheidsregio IJsseland zelf heeft gedeeld op 31 maart dit jaar. Die luidt dat de brandweertest ademlucht met subtiele geurbeleving heet. De Veiligheidsregio deelt in dat artikel dat er testen worden gedaan met ademgeurflessen die katoen, lavendel, lentebries, munt en citrus bevatten voor brandweermannen. En ze gaan bekijken of deze geurlijn verder ontwikkeld kan worden. Nou leggen wij die dergelijke link tussen dit artikel en deze investering. Maar hoe kijkt het college daartegen? Wij zien echt wel de noodzaak van de Veiligheidsregio, maar wellicht is de timing van dit soort in onze ogen hobby's beter voor een ander moment. Ook omdat er wordt gesproken over klimaatverandering. En we hebben andere ideeën over, maar goed. Zoals wij dit lezen zijn dit namelijk symptomen van een vergadercultuur die de realiteit van de inzet van gemeenschapsgeld serieus aan het verliezen is. Als dit soort projecten spelen, terwijl op financieel gebied meer van ons verwacht wordt. En Lijst van ons zal daar graag meer opheldering over ontvangen van het college. Dank.
0: Meneer Van Anden, dank u wel. Ik kijk naar, geen interruptie, dus ik kijk naar de fractie van GroenLinks PvdA. Mevrouw Welvaart.
13: Dank u wel, voorzitter. In principe kunnen wij instemmen met de nu voorliggende programmabegroting. Onze bijdrage stijgt door loon- en prijsindexatie en dat is uitlegbaar. We zien dan ook geen noodzaak tot het indienen van een zienswijze. Tegelijkertijd maken wij ons ook zorgen over de financiële toekomst. In het raadsvoorstel lezen we dat er geen risico's zijn, maar in de begroting zien we die wel degelijk. Steenwijkerland betaalt in 2027 ruim 4,1 miljoen euro. Dat is passend voor een kerntaak als veiligheid, maar dan moet de organisatie wel financieel gezond en toekomstbestendig zijn. De begroting voor 2027 is sluitend gemaakt met incidentele maatregelen. Voor de jaren daarna ontstaan tekorten, onder andere door een structurele korting vanuit het Rijk. Tegelijk zien we een te kleine financiële buffer, oplopende kosten en meer en zwaardere taken. De algemene reserve ligt lager dan het berekende risicobedrag. Is het college hier comfortabel mee en wat betekent dit als er meerdere risico's tegelijk optreden? De grootste risico's zijn onder meer taakdifferentiatie, cyberveiligheid, wijzigingen in rijksbeleid en grootschalige langdurige inzet. Welke van die risico's raken Steenwijkerland het meest? Bijvoorbeeld gezien onze landelijke ligging, natuurgebieden, vrijwillige brandweer en bereikbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan de hulpdiensten in Giethoorn. De begroting noemt onder andere noodsteunpunten, continuïteitsplannen en risicocommunicatie. Wat merkt een inwoner van Steenwijkerland hier concreet van? Komen er lokale noodsteunpunten, oefeningen of communicatiecampagnes? Zijn de mogelijke frictiekosten ten gevolge van de heroriëntatie met betrekking tot de GGD IJsseland en de kosten van een nieuw HR en financieel systeem inpasbaar gezien de zorgelijke financiële positie? Eind dit jaar zal in het bestuur besproken worden welke maatregelen genomen moeten worden om de begroting ook in de komende jaren sluitend te houden. We hebben er vertrouwen in dat onze zorgen door onze portefeuillehouder zullen worden meegenomen en dat alle beschikbare wegen zullen worden bewandeld om structureel voldoende financiering vanuit het Rijk te realiseren voor onze veiligheid. Voorzitter, tenslotte. GroenLinks Partij van de Arbeid is blij dat in deze begroting ook de klimaatgerelateerde problemen duidelijk benoemd worden. En we rekenen erop dat daar ook vanuit de gemeente de komende jaren meer aandacht aan besteed zal gaan worden. Wij willen dat onze inwoners op alle gebieden kunnen vertrouwen op een sterke veiligheidsregio, ook in de toekomst. En die veiligheid mag niet afhangen van tijdelijke labmiddelen. Tot zover, dank u wel.
0: Dank u wel, fractie GroenLinks, mevrouw Welvaart. Ik kijk naar de fractie van Stem, de heer Holtman.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. De grote deels kunnen wij ook wel aansluiten bij mevrouw Engelsma van D66. Maar wat voor ons ligt, is het een voorstel om een bedrag van 143.396.000 euro te verwerken in de perspectiefnota ten behoeve van de veiligheidsregio IJsseland. Dat is een aanzienlijk bedrag. Daarbij zien we dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd met 3,6%. Dat betekent dat de bijdrage in 2027 al richting de 150.000 euro gaat. En daarna verder blijft oplopen. Onze fractiestem maakt zich zorgen over deze structurele stijging. Zeker met het oog op de financiële vooruitzichten richting 2029. Er worden immers voorspeld dat de gemeenten financieel zwaarder weer tegemoet gaan. Daarom willen wij het college vragen welke mogelijkheden zijn er om de toekomst, zeg maar, de verhogingen of de indexeringen tijdelijk te bevriezen, wanneer de financiële situatie van onze gemeente daar aanleiding toe geeft. Is hier een overleg mogelijk met de veiligheidsregio IJsseland? En welke ruimte heeft de gemeenteraad nog om hierin keuzes of prioriteiten te stellen? We begrijpen het belang van een goed functionerende veiligheidsregio. Dat is zeker ook belangrijk. Maar tegelijkertijd moeten wij ook kritisch blijven en kijken naar structurele financiële lasten voor onze gemeente. Graag willen we graag een reactie van de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, fractie Stem de Heer Holtman. Ik zie een interruptie van de heer Us Bigel.
11: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me even af hoe de heer Holtman dat voor zich ziet. Want op het moment dat wij geen indexatie betalen voor het loon, dat betekent dat onze brandweermannen minder loon krijgen dan waar ze misschien recht op hebben. En als je het dan hebt over de veiligheid en dat garanderen, dan lijkt mij toch dat ze een normaal salaris moeten krijgen waar iedereen recht op heeft. Dus dat lijkt mij niet meteen een logische gedachte. Misschien zijn er wel andere bezuinigingsmogelijkheden, maar ik denk niet dat we op het loon moeten gaan bezuinigen van mensen die we hard nodig hebben.
0: De heer Holtman, een nadere duiding op de term bevriezing, zoals u hem zojuist uitsprak.
5: We hebben het niet over qua bezuinigen, zeg maar het is een soort bevriezen. Dat is, zeg maar, het bedrag hetzelfde blijft als wij moeten dat jaar moeten bezuinigen. En als wij moeten bezuinigen, dan staan er genoeg lasten wat altijd zeg maar doorgaan. En als er dan geld tekort is, ja, dan komt het toch weer bij de inwoner die een eigen huis heeft. De OZB die gaat naar boven, de afvalstofheffing gaat naar boven. Maar die mensen zijn hun centen ook nodig. En het gaat er gewoon om dat in 2029, wat u ook weet, zeg maar, een grote financiële klap kan komen, wat hopelijk niet mogelijk is. Of niet, eigenlijk niet moet, maar dat kan wel.
0: De heer Bus, BGL.
11: Ja, dank u wel voor de toelichting, meneer Holtman. Ik heb over de OZB en al die andere zaken waar u aan refereert niks gelezen. Het ging hier alleen over veiligheidsregio. En daarvan zegt u van dat kunnen we wel bevriezen. En daarvan zeg ik, is dat verstandig om dat te doen in verband met het loon van de brandweerlieden die daar ook recht op hebben en andere mensen die goed werk doen.
0: De heer Holtman, fractiestem, laatste reactie.
5: Dan heb ik het over het bevriezen. Als wij moeten bezuinigen hier in de Raad, zeg maar, in 2000, bijvoorbeeld 2029, en je bevriest het, dan beheuren ze nog steeds, zeg maar, hun eigen loon. En dan hebben ze, zeg maar, geen loonsverhoging. Dus die procenten, zeg maar, die 3,6, komt er dan niet bij. Want elke keer 3,6% erbij, wordt het bedrag, zeg maar, nu ook, wordt 7 ton wordt weer duurder. En dan wordt het nog 150, wordt het weer 3,6, wordt het weer duurder. Dat bedoel ik met bevriezen.
0: Waarvan acte, ik denk dat onze portefeuillehouder ook vast wel een mening heeft over de term bevriezing. Ik nodig ook graag de portefeuillehouder, de heer De Groot, uit om hier naar voren te komen. Wat vandaag voor ligt is dat we instemmen met de programmabegroting 2027 voor de veiligheidsregio. Met daarbij een hogere bijdrage voor de veiligheidsregio te verwerken in de perspectiefnota. Maar het belangrijkste is, denk ik ook, willen we wel of geen zienswijze indienen. En het voorstel is om dat niet te doen. Er zijn nadere vragen gesteld, een nadere duiding gevraagd over de Jip en Janneke taal in het voorleggend stuk. Over een evaluatie bluswater, mocht het zover komen, die is vorig jaar toegezegd. En hebben de cijfers en de reserve, de stand van reserve, geeft er aanleiding voor risico's in onze gemeente Steenwijkland. De heer De Groot, aan u het woord.
14: Voorzitter, dank u wel. Er zijn verschillende vragen gesteld die eigenlijk ook wel een beetje zijn samen te vatten vanuit het perspectief. Aan de ene kant, er vindt een korting plaats vanuit de rijksbijdrage, wat vanuit het Rijk een besparing is en daarmee inderdaad voor ons als veiligheidsregio een korting. En ik ben het met mevrouw Elgersma eens dat dat in ieder geval voor de volgende keer in wat begrijpelijkere taal opgeschreven mag worden. Want die begrijp ik dus. Het is de BDUR-uitkering, het brede doelgroep-uitkering rampenbestrijding. Daar zit gewoon een korting op. Daar moeten we gewoon rekening mee houden voor in de toekomst. Dat daar dus op een gegeven moment ook geldtekorten kunnen ontstaan. Voor nu ligt voor om ook de reservepositie, de egalisatiereserve, in te zetten om daarmee in ieder geval een sluitende begroting aan te kunnen bieden. En daarmee zet je eigenlijk ook een reserve in waar die ook voor bedoeld is. Daar is namelijk een reserve ook voor aangelegd. Dat is de egalisatiereserve. Zouden we dat niet doen, dan zou je voor de langere termijn... en dat is ook terecht opgemerkt door een paar raadsleden in hun bijdrage... voor de langere termijn ook kunnen concluderen dat de kosten gaan toenemen. De opgaven welke landen in de veiligheidsregio, die nemen namelijk ook toe. Vandaar dat we ook dit jaar een onderzoek doen naar de noodsteunpunten. Hoe willen we die gaan inrichten? Dan gaan we eerst een evaluatie doen en pas daarna besluitvorming voorleggen hoe we daarmee om willen gaan. De discussie voor de langere termijn betekent zeker dat op het moment dat de korting, zoals die nu door het Rijk opgelegd wordt aan de veiligheidsregio's, dat dat ook leidt tot een extra bijdrage voor de gemeente. Nou, binnen het overleg van de veiligheidsregio is ook dat onderkend en is ook gesproken over wat betekent dit dan voor de inzet. En waarin kan je prioriteren en waarin zul je moeten prioriteren? Nou, dat is toevallig morgen een hele dag voor ingeruimd om met elkaar daar het gesprek over te voeren. Dus voor de lange termijn ben ik het deels met sommige bijdragen eens. Het risico voor stijging van kosten is wel degelijk legitiem. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Want tenslotte gaan meestal de lonen en de prijzen omhoog. Dat ook even in reactie op het wel of we niet willen bevriezen van de vraag van meneer Holteman. Hier, wat is uw invloed daarin? Uw invloed daarin is bij de begroting een amendement indienen. Voor stemming voorleggen, zodat namelijk wel of niet een bijdrage geïndexeerd kan worden of niet. Dat in reactie op uw vraag kan ik het bevriezen. Dat kunt u op die manier doen. Vervolgens is er door de heer Van Beekhuizen de vraag gesteld voor het de evaluatie van het bluswaterplan. Ja, dat is een hele mooie vraag, maar die beschouw ik wel als een technische. Dus dat antwoord zenden we u toe. Want die ga ik hier niet uit het hoofd vertellen. Dus die wordt schriftelijk toegestuurd. De vraag van de heer Van Andel, van lijst Van Andel, met betrekking tot u noemde en verwoordde het overbodige luxe of iets dergelijks. Ik wil benadrukken dat waar wij hier in onze gemeente kijken naar de inzet van de veiligheidsregio, maar ook naar de inzet van onze brandweer, niet spreken over overbodige luxe. Want er wordt hier door vele vrijwilligers, ruim 100 vrijwilligers zijn hier bij de brandweer actief. Die bemensen de verschillende posten op verschillende plekken in de regio. En daar wordt ook op verschillende manieren met verschillende materialen gekeken naar de specifieke karakters van ons gebied. Ik ben een aantal weken geleden mee geweest met brandweerkorps in Oldermarkt om daarmee zowel op de boot als op de quad als met de tankauto en daarmee ook de waterdragende tankauto, om het zo te zeggen. Want in ons buitengebied hebben we ook gewoon plekken die gewoon weinig water bevatten. Allemaal vrijwilligers die dat doen. Dus de lavendel, die staat heel mooi langs de weg. Maar ik wil even toch heel duidelijk maken dat ik wel voor onze vrijwillige brandweer sta. En ik dat niet een hele fijne opmerking vond. Even kijken. Daarnaast is het zo dat er later dit jaar, dat is ook in lijn met de motie die vorig jaar aangenomen is om te kijken naar de weerbaarheid, veiligheid, cybersecurity voor de komende jaren, is dat wij dit jaar aan de slag gaan met het nieuwe veiligheidsplan. En dat in het najaar met u ook gesproken gaat worden over waar u als gemeenteraad hier zelf lokaal de prioritering wilt gaan leggen. En daarmee kunnen wij ook keuzes maken in de uitzetting qua financiële middelen en het belang wat wij hechten aan een goede brandweerzorg binnen onze gemeente. En daarmee heb ik volgens mij de meeste vragen beantwoord. Even kijken. Wel of niet verwerking in de PPN heb ik op geantwoord. Dat is met een amendement. De stijgingen, welke voortvloeien, ja, die zijn vanuit de reguliere stijgingen, welke gewoon op een normale manier worden doorgevoerd. En dat daar ook de reservepositie voor ingezet wordt. Ik kan even specifiek kijken of daar. En daar voor de rest vervloeien er gewoon kapitaallasten uit. We hebben op alle posten, ook in onze gemeente, hebben wij nieuwe brandweerwagens. Ja, die zijn gewoon niet gratis. Maar zorgen wel voor de juiste inzet en de juiste capaciteit voor onze mensen. Voor de rest hebben we gesproken over de loonkosten wel niet gestegen. De rentekosten welke gestegen zijn, die zijn voor de gemeente gestegen, maar ook voor de veiligheidsregio. En ja, deze zijn, denk ik, bekend. Ja, de bevolkingszorg op basis van de prijsindex van 2,7. Overal is het zo dat ook voor de veiligheidsregio de kosten stijgen. En met het voorstel zoals het nu voor ligt, want dat is ook de reden waarom wordt voorgesteld om nu geen zienswijze in te dienen, is dat op deze manier met de inzet van de egalisatiereserve de financiële stijging beperkt is. En dat we daarmee ook op een overzichtelijke stijging van onze kosten zitten, welke voortvloeien uit reguliere indexaties.
0: Meneer de Groot, dank. Bijna binnen de tijd, maar ik zie nog een aanvullende interruptie. Kan het ook aanvullen in de interruptie van de fractie D66? Mevrouw Elgersma.
8: Nou ja, voorzitter, ik had toch wel een beetje een fundamentele vraag over de boekhoudkundige principes van de veiligheidsregio gesteld. In het kader van als we altijd het CPB of het Centraal Planbureau volgen in de indexering en ineens wordt er gezegd, ja, daar gaan we van afwijken, we gaan lager indexeren. Daar heb ik een vraag over gesteld, van ja, dan loop je toch het risico dat de kosten die alleen maar omhoog gaan, dat je dus een soort na-indexering krijgt en dat je dan nog steeds moet betalen. Ik vind het een hele... Het doet mij een beetje denken van ja, wordt hier wel goed nagedacht over wat de gevolgen daarvan zijn. En dat zou ik graag van de portefeuillehouder willen horen. Los van het feit dat wij de salariering en de beloning van de veiligheidsregio heel belangrijk vinden en het werk ook. Maar ik vind dit gewoon wel een fundamenteel iets. Hoe gaan ze daarmee om?
0: Meneer de Groot.
14: Voorzitter, dank u wel. Ja, ik hoor mevrouw Elgersma eigenlijk de vraag stellen van wordt goed nagedacht over hoe we de indexering hebben toegepast? Daar kan ik op antwoorden ja, daar is goed over nagedacht. De vraag die u daarna stelt van welke referentiepeil gebruik je, want dat is daarnaast de vraag. Die is voor mij nu niet te beantwoorden, die moet ik navragen. Want er kan een verschil zitten in wat we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat in heel veel overeenkomsten er wordt gesproken over de referentie vanuit de CBS, maar dat de indexatie uit de pas is gelopen door de zeer hoge inflatie die we een paar jaar hebben gehad. Dan kan je dus ook fundamenteel erop afwijken. Ik heb geen aanleiding gehad, gelet op de discussie die wij hebben gehad binnen de veiligheidsregio, om aan te nemen dat we risico's lopen, anders dan dat ik die net heb gezegd. Want dat prijzen stijgen, dat er een korting is vanuit het Rijk, dat er druk is op de inzet van de middelen en de mensen van de veiligheidsregio, dat is evident, die hebben we ook opgepakt, daar gaan we over in gesprek. Dus als u specifiek die verwijzing naar het CBS nog wel eens antwoord wil hebben, dan ga ik jullie schriftelijk toesturen. Als u daarmee in kunt stemmen.
0: Ik kijk naar de fractie van D66, ja? Meneer de Groot, dank voor uw bijdrage. Ik kijk rond naar aanvullende opmerkingen. U staat er nu nog. U krijgt geen aanvullende vraag of opmerking. Met daarbij de constatering dat er is toegezegd dat de volgende stukken van de hierop volgende stukken van de veiligheidsregio langs de Jip en Janneke taal ladder worden gehouden, oftewel begrijpelijk lezen en schrijven. En dat een bluswaterevaluatie die vorig jaar is toegezegd alsnog naar ons toekomt onder het mom van technische vragen. En terecht, denk ik. Waarbij de laatste toezegging is de referentie ten opzichte van de CBS-cijfers. Een derde toezegging. Constateer ik dat onder het belang van deze drie toezeggingen dit als hamerstuk naar de raad kan. Waarvoor dank. Dan kijk ik naar agenda punt 6, gelegenheid om vragen te stellen. Er zijn mondelinge vragen ingediend door het CDA, de fractie van het CDA. En die vragen worden gesteld aan wethouder Jongman. En ik ga ervan uit dat wethouder Jongman naar voren komt.
15: Nee, is het CDA
0: gelegen. Uiteraard, ja, maar ze komt wel naar voren. Kan ze gewoon live horen wat er hier gevraagd wordt. Okay. Ik geef woord aan fractie CDA. En ik kijk even naar de heer Van Beekhuizen. Aan u het woord.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben gemeente gebruik te moeten maken van het stellen van mondelinge vragen in deze vergadering. De meeste van ons kunnen nog wel herinneren dat wij op 10 maart jongsleden een uitgebreide discussie hebben gevoerd over de unielocatie. Waarin is toegezegd dat de doordecentralisatie overeenkomst aan onze raad wordt voorgelegd. Eigenlijk aan de toenmalige raad wordt voorgelegd voor 31 maart. Zodat we ook inzage zouden krijgen op hoe deze overeenkomst eruit komt te zien. Nou, inmiddels loopt ook het is er een nieuwe raad. Inmiddels loopt het huidige college ook richting het einde. En wij als CDA-fractie hechten enorm veel waarde aan om die doordecentralisatie-overeenkomst toch wel inzage van te willen hebben. Dus de vraag is uiteindelijk, wanneer komt deze en waarom duurt het zo lang?
0: Dank u wel, de heer Beekhuizen, CDA. Ik kijk naar de wethouder die live heeft kunnen meeschrijven en luisteren. Aan u het woord. Waarom duurt het allemaal zo lang als het gaat over de doorcentralisatie, financiering, unilocatie?
15: Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, CDA, voor deze vraag. Want terecht stelt u denk ik deze vraag. We hebben namelijk op 10 maart...

0: Maar zo begin april kunnen worden. Er staat ook in de memo dat het begin april zou zijn. En uiteindelijk hebben wij hem vandaag, vanmorgen, in het college hebben wij hem eigenlijk akkoord gegeven. Hij staat op de route. En ook uiteraard wilden wij hem ook heel graag in deze periode ook afronden. Dat stelt voor u, maar ook zeker voor ons. En waarom heeft het zo lang geduurd? Omdat je dat heel zorgvuldig wil doen. Je gaat namelijk een overeenkomst aan voor 40 jaar. Dus het is heel zorgvuldig, tot in detail. Dat doen we als gemeente, dat doen we het ambtelijk apparaat. Dat doet Simant, dat doen verschillende juridische bureaus, zoals Niesing, Van Doornen, Hevo. Dus we hebben heel veel verschillende partijen, hebben we steeds goed gekeken. Klopt die informatie en klopt deze door decentralisatie, zodat we dit op lange termijn goed hebben geborgd met elkaar. Dat ligt er nu voor, dat hebben wij vandaag als college ook besloten. Dus dit is een hele mooie gelegenheid, want ik heb u ook beloofd, ik ga u actief benaderen. Nou, actiever dan dit kan dat eigenlijk niet, dus dank u wel. Dus vandaag kunnen wij ook aangeven dat vanaf morgen ligt deze overeenkomst met de bijlagen vertrouwelijk ter informatie. En vertrouwelijk betekent ook inderdaad dat er geen vragen over gesteld kunnen worden. Heeft u technische vragen? Uiteraard via de griffie zou u die bij ons neer kunnen leggen. Dus hij is vandaag vastgesteld.
1: Dank u wel, wethouder Jongman. Ik kijk naar het CDA, die knikt instemmend. Morgen allemaal naar de griffiekamer. Daar liggen de stukken. Lang verwacht. En indien er vragen zijn, dan weten wij de route. Zojuist beschreven door de wethouder. Dank u wel. Ik kijk naar u als commissie en ik kijk naar het laatste agendapunt. De besluitenlijst van... Wanneer was u bedoeld?
2: 14 april.
1: 14 april, ik heb mezelf niet meer op scherm, ik kijk rond. Eenmaal, andermaal, iedereen akkoord met de vaststelling. Dan is die bij deze vastgesteld. Rest mij u te danken voor deze vergadering. Het is 20:02:33. Ik stel voor dat we schorsen tot 8:45 uiterlijk. En dan gaan we voor de raadsleden verder met een werkvergadering over de verbindingszone nabij Ossenzijl. We schorsen tot 8:15. Nee, we schorsen niet. We beginnen opnieuw, maar dan met een werkvergadering om 8:45. Dank u wel.

0: kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: The only original Johnny's Expo.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arie Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: 105.4 FM.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?